klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

Een klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

0: Het is 3 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede nacht.
3: Venlo Vintage wens je een goede nacht.

Venlo Vintage. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: De allermooiste klassiekers op Venlo Vintage zorgen voor een mooie muzikale reis door de tijd.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
3: Een hele goede morgen.

0: Ja, want Let's Hear It For The Boy werd toen in die film een grote hit, hè?
1: Ja.
0: Ze was ooit een keer ontdekt door Stevie Wonder, want daar was ze achtergrondzangeres, hè? Daar begon ze eigenlijk, hè? Ja, Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Oh, wat lekker zeg, 1984. Ja, ze had trouwens nog veel meer hits, hoor. Maar dit was wel een van de grootste, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn 10 juni. Ja, ik was nog even wandelen vanmorgen. Het is een beetje een trieste dag, hè? Het is niet echt... Die zegt van, nou jongens, het gaat wel worden vandaag. Ja, nou ja, en als ik het zo lees, dan gaat het ook inderdaad niet echt wat worden. Want vanaf 12 uur code geel in heel de Lage Landen. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, België, Duitsland en ook Nederland. Behalve Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Daar valt het mee, maar het KNMI die waarschuwt wel dat er zware onweersbuien aankomen. Flinke overlast kan dit veroorzaken voor buitenactiviteiten en ook het wegverkeer. Er zijn zelfs hagelstenen mogelijk tot 2 centimeter. Ja, gisteravond zat ik nog eventjes in mijn teentje. Ik heb buiten zo'n teentje gebouwd, weet je. Ik ga niet op vakantie, dus ik denk, nou weet je wat. Ik bouw een teentje, net alsof ik op vakantie ben. Ik zat in een teentje even een boek te lezen. En een grote hagelsteen hier op een tentdoek. Het was, dat was eventjes afzien. Ze vielen nog mee, hoor. Ik had ze niet kunnen meten, want ze smolten ook weer gelijk. Maar ze waren er wel, hè. Ja. Dus hagelstenen vandaag mogelijk tot 2 centimeter. Dus als je een auto hebt, dan zou ik ze eventjes met een overdakje of zo ergens neerzetten. Of zo, want je weet het maar nooit. Het kan natuurlijk schade aan je auto opleveren. Hè? Ja, dus vanaf 12 uur. Ja, vanavond dan trekken de buien via het zuidoosten de grens over. Noord-Brabant en Limburg geldt code geel tot 10 uur. Hè? Dus tot 10 uur vanavond, jongen. Code geel. Ja, dat is wel erg lang. Maar goed, het is in elk geval dat het er wel aankomt. Zware onweers- en hagelbuien vandaag. Hè? En ook perioden met zon. Moet niet gekker worden. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Hè? Goed, het is woensdag.

0: Dag, midden van de week, gehaktdag. En we zijn er weer met dit voor de wekker wakker vuitel. Goedemorgen.
1: Waar is de tijd gebleven dat we leefden zonder spijt? We verloren van de drank, maar we wonnen van de tijd. Dansen door de straten met een meid aan iedere hand. Als gentlemen begonnen bij de beesten afgestrand.

één keer om het af te leren. Godly and Queen hoorde je met Klaar. Ja, ik zag hem gisteravond in mijn lijstje staan. Ja, ik dacht van nee, dat is leuk. Al een tijdje niet meer gehoord, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. We kijken even naar het nieuws. Ja, Mini World is failliet in Rotterdam. Dat blijkt uit een brief van de directie aan de leveranciers van het Miniatuurmuseum. Ja, de miniatuurwereld die in 2007 de deuren opende, vlakbij Rotterdam Centraal, had financiële problemen. Ja, de eigenaar zegt van het valt mij zwaar om dit aan u te moeten sturen. Maar het is klaar. Ja, de situatie is er nu die ertoe leidt dat er een faillissement onafwendbaar is. Ja, de toeristische attractie aan het Weena begon in 2007 als Wild's Mini World. Met vooral de aandacht voor modelspoorbanen. En later werden daar ook Rotterdamse gebouwen aan toegevoegd. Het museum was met 650 vierkante meter uitgegroeid tot de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Maar ja, het is niet meer, het is failliet. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, ik ben er nog nooit geweest. En eerlijk gezegd, ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee, dus misschien hebben ze toch iets verkeerd gedaan qua publiciteit. Ja, om er wat reclame voor te maken. Want ja, Maduro Dam kennen we natuurlijk. Daar gaat natuurlijk een ontzettende toeristische attractie. En ja, dit is een beetje vergelijkbaar, maar dan toch weer net even anders, hè. Ja, ja, we moeten het gaan missen, want het is failliet, hè. Het is klaar. Ja, en vandaag code geel, hè, vanaf 12 uur. Behalve in de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland en Zeeland. Dus hagelstenen worden er verwacht tot 2 centimeter. De buien trekken richting het zuiden van het land. In Utrecht en Flevoland is de overlast al om 6 uur voorbij. Maar Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland, daar blijft de weercode tot 8 uur vanavond van kracht. Dus het wordt vandaag een beetje noodweer op diverse plekken. Hè? Ja. En de politiek zit ermee in zijn maag. Als laatste een wiet-experiment. De bekende sigaretmerken die duiken in de nieuwe markt. De tabaksfabrikant wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het overheidsexperiment. Zo staat het te lezen in de Groene Amsterdammer. Ja, er is natuurlijk een wietexperiment en dat duurt tot 2029. In die periode mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen om te kijken welke gevolgen dat heeft voor de criminaliteit en de veiligheid. Ja, de coffeeshops die nemen de wiet af van een aantal grote Nederlandse telers die aan strikte voorwaarden moeten voldoen. En een van de grote telers is Kan Adelaar uit Hellevoetsluis, die ook al zeg maar bekend is van de klachten over stankoverlasten, wat ook al een tijdje terug in het nieuws was. Ja, het beursgenoteerde Kronos Groep staat op het punt dit bedrijf over te nemen. En de grote aandeelhouder is namelijk die sigarettenfabrikant Altria, dat onder meer achter het merk Marlboro zit. Ja, de Nederlandse staat die maakt zich zorgen. Want nou gaan de sigarettenfabrikanten gaan nu overstappen op wiet. Want ja, ze moeten toch ergens hun geld vandaan halen. Hè? Ja, want ja, op sigaretten en check, zeg maar, die zo verhoogd is. Veel mensen stoppen met roken of ze halen ze in andere landen. Ja, is het niet meer rendabel om een pakje sigaretten in Nederland bijvoorbeeld te kopen. Als je naar Luxemburg gaat bijvoorbeeld, dan heb je al een pakje sigaretten voor de helft van de prijs. Ja, dan zou je bijvoorbeeld een dagje Luxemburg kunnen combineren met wat check halen. Dat doen heel veel mensen. En niet alleen daar, maar ook in België is het nog steeds iets goedkoper. Duitsland ook, hè. Dus ja, er zitten nogal wat verschillen in die prijsjes.

Ja, hij komt uit Rotterdam. Hij is eigenlijk bekend geworden door social media. Weer dat social media, hè? Ja, via YouTube. En toen bracht hij heel veel covers en ook wat eigen werk. Ja, het is heel bijzonder eigenlijk, dit liedje. Want normaal hoor je hem alleen maar met een gitaartje. En nou had hij een heel orkest bij, hè? Ja, pop, soul en akoestisch. Veel gitaar en sterke vocals. Ja, hij heeft een hele trouwe fanbase opgebouwd via internet. En ja, die staan allemaal achter hem als hij concertje geeft. Hè. Het is in elk geval de dagtoppen vandaag. Joey Arnoldo en Nuestro Verano. Ja. Het is vandaag dus de dagtopper op deze woensdag. Goed, we kijken even naar het weerbericht. Vandaag veel plekken is het droog en zonnig. Maar vanmiddag dan zijn er steeds meer buien. En lokaal gaat deze gepaard met onweer en hagel. Tussen de buien door schijnt de zon. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Er waait een zwakke en matige west- tot zuidwestenwind. Als dus dan vooruitblikje naar morgen, dan zijn de meeste buien een beetje weggelegd voor oosten en het noorden van het land. En verder wisselen ook zon en wolken elkaar af. En morgenavond dan trekt vanuit het westen een regenzone. Ja, we zitten nog even in die regengebieden. De temperaturen liggen dan morgen rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat maken we allemaal mee in Nederland, Duitsland en een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, op deze dag trouwens is het de naamdag van de heilige Margarita of de Sint Margriet. Van haar komt de bekende weerspreuk: heeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn. Oh jee. Oh jee, ik zie die bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. En op deze dag in 1967, de Kings staan op de eerste plaats in de hitparade. Met een bijzonder nummer, Waterloo Sunset, blijft daar op dat moment 1 week staan. En het liedje klonk zo.

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

0: te kijken met al die zwart vinyl singeltjes. En dit kwam dan gisteravond ook uitrollen. Ja, Coco M, Walk on the White Side uit 1987. Hè. Je moet ook een beetje de kraken. Ja. Heerlijk, hè? Dat zwarte vinyl, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, ik zit er een beetje voor te bereiden voor dat WK-voetbal. Want ja, nou ja, sorry hoor, ik hou van voetbal. Ik vind dat wel leuk om te zien. Vooral als diverse landen mee gaan doen. Nou, dat zijn er heel wat. Morgen begint het om 9 uur, hè? Mexico tegen Zuid-Afrika. Om 9 uur. Vrijdag bijvoorbeeld Zuid-Korea, Tsjechië. Kan ook een leuke wedstrijd worden. Ook kun je vrijdag Canada, Bosnië en Herzegovina zien in groep B. Ook een leuke wedstrijd, denk ik. Nou, eigenlijk zijn het allemaal leuke wedstrijden natuurlijk, hè. Ja, en zaterdag dan mag het gastland, de Verenigde Staten, aantreden tegen Paraguay. En ook Qatar, Zwitserland is zaterdag te zien. En tot besluit zondag Brazilië, Marokko. 12 uur 's nachts, Nederlandse tijd, jongens. Ja, en zondag Haiti, Schotland om 3 uur 's nachts. En ook Australië, Turkije is zondag Nederlandse tijd om 6 uur 's ochtends te zien. Hè? Dus als je echt fan bent, dan, ja, dan zul je toch erg vroeg op moeten. Ja, en als Turkije wint bijvoorbeeld, nou, dan zijn we echt voor de wekker wakker. Want dan wordt er getuterd natuurlijk, hè, zondagmorgen. Hè? Heel vroeg. Dat is een, ja, dat doen die Turken altijd. Hè. Als ze winnen, dan bam, dan gaan ze met die auto rijden. En dan knallen ze in één keer al die tuters aan. Hè? Ja.
1: Uw gastheer deze morgen

0: Ja, we mogen er trots op zijn, hè. Nederlandse band Cressip, Shot in the Dark. Ze brachten dit liedje toen in het Ziggo Dome, ja. En moet even iemand feliciteren in België. Een deelnemer aan de loterijspel Euro Millions is 175 miljoen euro rijker geworden. Ja, hij of zij vulde als enige de winnende combinatie in van vijf nummers. Het was namelijk nummer 2, 7, 23, 44 en 46. En twee sterren, 3 en 5. Nou ja, de winnaar die ontvangt dus heel wat geld. Nou ja, volgens de website van de Belgische Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België met het loterijspel werd gewonnen. Ja. Dus, nou ja, gefeliciteerd zeg. Ja, het oude nationale record dat stamt uit 2016. Dat stond op 168 miljoen euro. Ja, Euro Millions wordt in 12 Europese landen aangeboden, maar niet in Nederland. Nee. Details over de winnaar zijn natuurlijk niet bekendgemaakt. De staat hier zijn nog niet bekendgemaakt. Nou ja, volgens mij kunnen ze dat beter niet bekendmaken. Maar goed, in elk geval van harte gefeliciteerd als de winnaar luistert.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is er een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan. Venlo.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: fire, the ring of fire.
1: Venlo Vintage.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer, de matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klinken, Kriebels, Klinken, Uitjes, Speakers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Je

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Big D.

0: Vintage.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.

0: De lente, kriebels, klinken, uitjes, speakers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. Onder het puin van de uitgebrande loods in Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. En daarmee komt het dodenaantal door de brand van afgelopen zaterdag op 4. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie avond.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede avond.

0: gezellige avond met de allermooiste klassiekers zorgt voor de allermooiste herinneringen. Venlo Vintage. Waar het verleden weer tot leven komt.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.